0: dan diezelfde koppijn, elke dag diezelfde stress aan de kop. Als je is gewoon frustrerend. Als je is gewoon alsof je doodgaat van binnen. Ja. Je is gewoon sick shit.
1: Ja, ze laten rustig, maar in de shoot of wat is je?
0: Nee.